De neding is voor Water From Me Eyes met zingen andere band zingen project This Is Lorelei voor zingen actuele LP die mij op de slash op naar het album van de Wochei recommandeerd had en hij is toe van de actuele single I Will Eat My Heart in the Morning Light. En dan komen we bij de Irish band The Academic. Hij is hier een tune, de song Keeping Up Appearances. Here we go. Toch zit die maar eens wat in Bies aan de Wout de Novent.